Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

miljoenenhart van je radio. Stem af en zet hem klep.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Kay. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui, verder vandaag volop zon, bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
11: Leuk dat je luistert.
12: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
13: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: luistert. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
0: 1967.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bob's Golden Oldies. We zijn weer terug en dus gaan we weer leuk oude muziek draaien. Dus we gaan met de klanken die u achter hoort al bezig met Jefferson Airplane, White Rabbit.

zijn eigen QB en de Blizzards. De bluesgigant uit Drenthe, jawel. Met aan het piano, aan de knopjes, Herman Brood natuurlijk, ja. We gaan naar Engeland. Ring of Fire. Eric Burden en The Animals.

thing and makes us fiery. Bound by wild desire.

Stevie Wonder. Het was voorheen Little Stevie Wonder, maar hij is niet zo little meer. Stevie Wonder was dit met Blowin' in the Wind. We gaan naar de start van de soul-tijd. En dat is aangekondigd door James Brown. It's a man's world.

Dit waren de Birds met 8 Miles High. Een band waar onder andere Dave Crosby uit voortgekomen is. Je weet wel, Crosby, Stills, Nash en Young. We gaan door naar een Engelse band. En dat zijn The Trucks, Wild Things.

0: Dit was een band dat heette The Hurt met From the Underworld. We gaan door naar een heel mooi rustig plaatje. Het is Bobby Gentry, Ode to Billy Joe.
1: 1967.

De Beatles, die konden natuurlijk niet ontbreken. Eleanor Rigby. We gaan naar een typisch Nederlandse band. En dat waren in de 60er jaren de beste band die op dat moment bestond. The Outsiders. Lying All The Time.

Nederlandse band uit Den Haag, The Motions. Waar onder andere Robbie van Leeuwen vandaan kwam. We gaan door naar weer een Engelse band. En dat is Tommy James en de Shondells. Met Hanky Panky.

0: Concrete 4 plus 2. Concrete en clay.
1: We gaan naar een band die de Motown van start deed gaan. De Supremes. You Can't Hurry Love.

0: the, and that's all, folks.
1: En dat was het inderdaad, het eind van de show. Dus ik zou zeggen, nog een weekje wachten en dan komen we weer. Dus vergeet het niet, iedere dinsdagavond jazz van 10 tot 12.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver, die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje Auf Geht's. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

Hörst du mich? En ja, dat was natuurlijk weer het vertrouwde geluid van Matthias Rijm. Aan het begin van het uurtje over Gates. Wel, wat kunt u van mij vandaag verwachten? Nou, ik heb er een rijtje toe van gemaakt. Ik heb de ogen dicht gedaan. Ik heb zo een handvol cd's gepikt. En daar heb ik zo hier en daar wat van afgeplukt voor dit uurtje. Oud, jong, nieuw. En bekend en minder bekend. Maar in ieder geval Duitsstalig voor u bij Veluwe FM in het uurtje of Gates.

En dat was dan uit een heel ver verleden Ted Harold met dit mooie lied Moonlight. En dan gaan we verder met Sue Malmquist. Kussen niet, nacht, middernacht.

En dan is het nu weer tijd natuurlijk voor de Oh Ja Erlebnis. En daarvoor gaan we een tijdje terug, namelijk naar 3 april 1941, want toen werd in Stuttgart Roland W. geboren en dat was zijn artiestennaam. Voluit was zijn achternaam Wechtler. Inmiddels is Jeroen Willem overleden, want op 11 september 2009 ging zijn levenslampje uit. Wat liet hij aan ons achter? Nou, onder andere natuurlijk straks de plaat die we zo gaan draaien. En dat is dan Wennig aan Liebe denken. Waar kennen we hem verder van? Nou, Monia. Mijn groene staal, Marion, Lissant, Marie, My Life and Home. Ja, Tanja. Monia, mijn leven weer opnieuw uitgebracht. En goed, laten we maar kijken. Of gaan luisteren naar zijn muziek. Wennig aan Liebe denken. Roland W. in de Oh Ja Erlebnis. MUZIEK

En dat was dan in de jaarlevenis Roland W. En ja, hij werd dus ook onder andere bekend van het liedje Monia. En ja, vertellend zingen of zingend vertellen. Noem het maar uit. In ieder geval, achtergrondkoortje deed het goed. En hij vertelde zijn verhaal ook leuk. Mooie muziek, onderbreking van dit. In ieder geval, dat was dus weer de Oja-erlevenis met Roland W. Straks natuurlijk weer Draai aan Brei. Twee vocaaltjes die verbonden worden door een instrumentaaltje. Maar eerst, sorry, luisteren we naar Diana Leonard. Wanneer de avond komt...

0: En dat was dan Mario Velzen. Hij is vooral bekend uit het circuit van de Disco Fox en de feestklassiekers. En dat bleek ook wel uit dit nummertje. Wij vervolgen voordat wij naar Draai Am Rij gaan met Sandy Gold. Nee, Peter Alexander. Die is nog, ja, zou ik hem helemaal vergeten. Mandolinen.
1: Mandolinen und Mondschein.
0: En dat had ik nog net willen zeggen.

En dat waren ze dan weer, Draai om Brian in het uurtje of Gates. We begonnen het drietal met Peter Alexander, nee, Sandy Gold. Ik ben een beetje in de war vandaag. Pop, fucking lek denk ik. Sandy Gold, zij op de drietal in Draai om Brian. Immer wanneer het nacht werd en de middernacht blues werden geblazen door het orkest Ambros Zelos. En zojuist was het Aber die gibt's nur einmal für mich, die de slotscène vormde in Draai am Rai. Chris en Christian, zij tekenden hiervoor. We vervolgen het uurtje met Severine. Mach die Augen zu!

0: Dat was dan Severine en zij wenste ons een hele mooie droom toe. Maar ja, dan moet je wel eerst eventjes je oogjes dicht doen. Severine, maak plaats voor Bernie en die Treetops. Liebling!
1: Schatz, ich will mein Leben ändern.
2: Ja, und? Was heißt das jetzt?

En dat was dan maar Bernie en de Treetrops. En ja, hij maakte... Oh, hij maakte een belofte. Olly Martin niet. Ich träume.

En poffen doen we niet. Bojan, hij maakt de plaats voor Elfie Graaf en zij neemt ons mee. Kroegie in, kroegie uit.

0: En zo ging het dan met Elfie Graaf. Ja, ze hadden een vriendje getroffen die kroegje in kroegje uit, gierkaarten en daar met de flipperautomaat spelen. Nou, dan de laatste vocale bijdrage in dit uurtje of Gates. Roland W., we kwamen hem al eerder tegen in de Oh Ja Erlebnis in dit uurtje. Ditmaal met het nummer Nachts. Ik groet u vanuit de studio en ik hoor u graag weer binnenkort terug aan de radio.
1: Geschehen.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en natuurlijk leuke muziek. We gaan ook putten sporten als alles goed is. De gasten komen straks. En Alexander die praat met ons mee. Hij kan nog geen putten sporten, ik ook niet. Maar dat maakt verder niet uit. Verder niks.
1: Nou, dan houden we maar op.
0: Nou, hou op. Tot 12 uur zijn we bij u.
1: Oh, we gaan wel tot 12 uur door.
0: Ja, ja. We gaan nog wel tot 12 uur door.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Telefoonnummer is 06-8309, dat is niet waar, het is 085-7737371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft. Nog een keer het nummer 085-7737371.
2: En als u nou denkt, ik moet het nodig even uit, want het huis is te klein, dan bent u van harte welkom in de studio van Veluwe FM. Aan de Brinkstraat 91A in Putten, rechts onder Strout zitten we. U bent van harte welkom, er is koffie, er is thee en wij zijn er natuurlijk ook. Als u denkt, ja, ik ga het echt niet naar buiten, maar ik blijf zitten, maar ik wil wel iets bijdragen, kunt u appen. 06-8309-8309. U kunt ook bellen naar de studio met 0341-360-148.

0: Ronnie Owens en Merle Haggard zongen de song die misschien wel toepasselijk is op jou en mij, Trace.
1: Ja, joh.
0: Just Between the Two of Us.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Het gaat over onze chemie die we hebben.
1: Ja, natuurlijk. Dat hebben wij toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Oké.
0: Anders kunnen we dit programma niet doen.
1: Nee, zo is dat ook. Dan hadden we elkaar al lang de tent uitgevochten.
0: Vast wel.
1: Dat zo kan het wel weer. Netjes hoor. Het motocrossseizoen is weer volop aan de gang. Bij motocrossclub MC Volgas worden er weer clubwedstrijden gereden. Elke maand is er een crosszaterdag op het terrein aan de Drierweg 131 in Putten. In Ermelo, ja zo is het. Vandaag rond 10 uur zijn de trainingen begonnen en de wedstrijden zullen rond 5 uur afgelopen zijn. De crosszaterdagen zijn 4 juli, vandaag dus, 5 september en 3 oktober, telkens van 10 tot 5 uur. De toegang is gratis. Voor spektakel en ontspanning kom naar Motorcircuit de Leemkuil aan de Drierweg 131 in Ermelo.

0: was weer zo'n lekker oudje. Daddy's Home van Chuck Jackson en Maxine Brown.
1: De femicide buitententoonstelling. Ontdek de impact van femicide in Nederland met de reizende tentoonstelling Femicide. Hoor de verhalen van slachtoffers en nabestaanden en leer over signalen van intieme terreur. Te zien door heel Nederland in 2024 tot 2026. Elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord, vaak door haar ex-partner of partner en bijna altijd omdat ze besluit uit de relatie te stappen. 6 op de 10 slachtoffers van femicide is omgebracht door hun ex-partner of partner. Vrouwen worden onevenredig vaker gedood door hun partner of een familielid dan mannen. De reizende tentoonstelling Femicide alarmeert, informeert en geeft een gezicht aan slachtoffers van dodelijke ex-partnergeweld tegen vrouwen en een stem aan hun nabestaanden. Bekijk de portretten en verhalen van femicide, zoals een nabestaande het treffend verwoordt. We kunnen haar niet meer redden, maar kunnen wel ons verhaal vertellen en andere vrouwen waarschuwen voor femicide. Over de expositie. De reizende expositie Femicide toont de verhalen van 13 slachtoffers die door hun partner of ex-partner zijn omgebracht, verteld door hun nabestaanden. De indrukwekkende foto's en openhartige getuigenissen maken de afschuwelijke realiteit van deze moorden voelbaar en tonen de levenslange impact op de achterblijvers. De expositie rijdt door het land met de vrachtwagenbioscoop waar de film Het licht aan mij wordt vertoond. Deze film dient als aanzet voor verdere gesprekken over dit belangrijke onderwerp. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van Hertgers Transport en Lavender Films. Voor meer informatie en hulpbronnen voor nabestaanden, slachtoffers en omstanders, of wanneer je zelf geen geweld meer wilt gebruiken, ga dan naar www.linkter.ee/femicide.expositie. Van 1 tot en met 21 juli is deze femicide buitententoonstelling te bezoeken op de boulevard Harderwijk, Weidewelle, Strandboulevard W22 in Harderwijk.
0: Het is natuurlijk een heel akelig onderwerp, maar het lijkt me wel belangrijk om daar eens een kijkje te nemen. Want...
1: Nou, dat gebeurt één keer. Zoveel vrouwen worden vermoord, man. Ja. Ga eens op zelfverdediging cursus en sla terug.
0: Om te mee te beginnen, maar om er eerst eens kennis van te nemen lijkt me wel heel nuttig.
1: Ja.
0: Lijkt me heel bijzonder. En we gaan er naartoe, Therese. Serieus.
1: Ja, echt, daar gaan we naartoe. Moet.
0: Oké, cheek to cheek nu.
1: Dat is liever, hè?
0: Ja.

0: Sarah Vaughan en Billy Eckstein. Cheek to Cheek. En dat is echt een nummertje uit de hele oude doos van Trace, volgens mij.
1: Oké.
0: Okay. Niet
1: gaan,
0: dan?
1: Ja, we gaan even hebben over de boeldag.
0: Oh, toch.
1: Ja, laten we dat maar even doen. Want vandaag kunt u genieten van de rommelmarkt. Heerlijke vis en patat. Koffie met cake. En u kunt ook uw auto laten wassen. Vandaag bent u dus van harte welkom op de jaarlijkse boeldag die plaatsvindt tot 1:30. Er is volop vermaak, koopjes en lekkernijen voor iedereen. Struin over de gezellige rommelmarkt waar u een breed assortiment aan goede tweedehands kleding en boeken vindt. Voor de inwendige mens zijn er heerlijke verse vis en knapperige patat verkrijgbaar. En heeft u zin in iets zoets, geniet dan van een lekker kopje koffie met een stuk ambachtelijke cake. Bovendien bieden we de unieke service aan om uw auto professioneel te laten wassen, zodat u weer met een blinkende wagen naar huis rijdt. Mis deze gezellige dag niet en we hopen graag tot ziens. De boeldag is bij de christelijk gereformeerde kerk De Zaaier aan de Eibert de Herderstraat 22 in Harderwijk. Vandaag tot vanmiddag 1:30.

0: En Murray zong Raining in My Heart. Beetje misplaatst nummer, want het is hartstikke mooi weer vandaag.
1: Ja, maar je kan ook de goden verzoeken, hè?
0: Gaan we niet doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Maar je kan ook de regendans doen.
0: Doen we ook niet.
1: Dat doen we ook niet. Oké, dan gaan we naar de vismarkt. Zullen we dat doen?
0: Dat gaan we wel doen.
1: De All Times Big Band uit Harderwijk sluit het seizoen af met een nieuw initiatief. Jazz at the Vismarkt. Op zaterdag 4 juli, dat is vandaag dus, geeft de band een zomers openluchtconcert op de Vismarkt in Harderwijk samen met zangeres Marjolein van der Veen. Het concert duurt van vanmiddag 2 uur tot 4:15. Er is tussenin ook nog een pauze. En de toegang is gratis en een donatie wordt wel op prijs gesteld. De All Times Big Band wilde het seizoen graag afsluiten met een bijzonder optreden in eigen stad. En waar kan dat dan beter dan op het pittoreske Vismarkt tegenover het Dolfinarium en direct achter de boulevard? Daar bevindt zich het kunstwerk De Cascade, dat tevens gebruikt wordt als podium voor culturele evenementen. De Vismarkt vormt daarmee een unieke concertlocatie. De All Times Big Band, een 18-koppige jazzorkest onder leiding van dirigent Peter van den Dolder. De band noemt zichzelf met een knipoog de meest swingende big band van de Veluwe en laat het graag horen aan het Harderwijkse publiek. Vorig jaar trad de band op tijdens Bevrijdingsdag in de Hortus en afgelopen januari stond zij op het uitverkochte Big Band & Wine Festival in Zwolle. Speciale gast is zangeres Marjolein van den Veen, die haar liefde voor jazz deelt met het publiek in een programma vol klassiekers, waaronder nummers uit het repertoire van Ella Fitzgerald. Daarnaast brengt de Big Band een selectie uit het Great American Songbook met muziek van onder andere Count Basie, Ella Fitzgerald, Billy May, Ted Heath en Natalie Cole, uitgevoerd in sfeervolle arrangementen voor Big Band. De 18-koppige band treedt op in theaters en jazzclubs, maar ook tijdens festivals, evenementen, bedrijfsfeesten en besloten bijeenkomsten. En vanmiddag dus op de Vismarkt in Harderwijk vanaf 2 uur. Meer informatie is te vinden op www.alltimesbigband.nl.

0: Altijd gezellig, zo'n accordeon. Dit was Java de Marseille van Le Compagnon d'Accordéon.
1: Nou, klinkt heel goed. Is vast een beetje Frans.
0: Klinkt er aan haar, ja, hè? Je zou het haast zeggen. Maar
1: ja. Oké. Iets anders, dat zijn dweilorkesten. Dat is ook leuk. Want van Nationale Kampioenschap. Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdag van juli het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten gehouden in het centrum van Voorthuizen. In 2026 is het alweer de 21ste editie van de gezelligste muziekdag van het jaar. Uit het hele land zorgen orkesten voor muziek en gezelligheid op verschillende plekken in het dorp. Je kunt onder andere terecht op het Bunkmanplein, in de Kerkstraat en op het Smitsplein. Dweilorkesten uit het hele land strijden daar om de titel van beste dweilorkest van Nederland. Verschillende publieksfavorieten keren terug naar Voorthuizen. Zo doet titelverdediger redelijk onverantwoord weer mee, net als Drumgabbers en Streetband Splash, die vorig jaar tweede en derde werden. In totaal doen dit jaar 14 orkesten mee. Het kampioenschap is inmiddels uitgegroeid tot een vaste zomertraditie in Voorthuizen. Bezoekers kunnen gratis langs de verschillende podia wandelen en genieten van vrolijke muziek en feestelijke optredens van de dweilorkesten. En dat allemaal vandaag vanaf 11 uur in het centrum van Voorthuizen. Meer informatie www.nationaalkampioenschapdweilorkesten.com.
0: En intussen zijn aangeschoven bij ons Renger en Renger voor de maandelijkse Putter Prood. Maar dan gaan we eerst luisteren naar het Gelders volkslied.

0: Nou, ik vind het weer heel mooi. En ik vind het ook weer heel mooi dat jullie mannen, de ringers, weer bij me aangeschoven zijn. En waar gaan jullie het over hebben? Ringers. Dan kijken ze me alle twee aan. Ringer, jij.
1: Ja, nou.
0: Die het verst bij me vandaan zit.
1: Waar we het over hebben, dat komt zo in het verhaal wel te pas. Onder andere over het werk van Renger, dat heel veel met koeien en met de veestapel te maken heeft. In eerste instantie heb ik ook Renger gehuurd. Mijn neef meegenomen, ja. Die is Renger. Je bent volgens mij geboren en getogen in Putten.
2: En, ja, dat klopt, ja.
1: En wat ik ervan weet, ben je toen in Erbeno door de landbouwschool geweest. En kun je daar nog wat van herinneren? Ik ben daar ook ooit geweest en toen hadden ze daar een leraar die heette meneer Bontan. En die kon ze eigenlijk nog wel eens een beetje driftig maken. En dat was een andere tijd als tegenwoordig. Heb jij daar nog herinneringen aan?
2: Ja, daar heb ik wel herinneringen van. Want Jan Bontan, die gaf Engels door op school. En ik hield nog wel eens van een geintje maken. Dus ja, toen moest ik vooraan komen zitten. En Jan Bontan, die had een beetje een dikke buik. En die had altijd de stropdas voor. Dus ik zat op het eerste bankje voor hem, zijn bureautje. En Jan Bontan, zijn stropdas, die hing krek voor mijn gezicht. Dus ik trok aan die stropdas per ongeluk. En toen kreeg ik wel een beste knal van mijn hasjes. Dus ja, maar dat zouden ze tegenwoordig niet meer kunnen doen. Maar dat kon toen nog, want ja, ik had het verdiend.
1: Ja, ik ben... Iets eerder daar ook op diezelfde school geweest. En die Bontan, dat was verder een beste man en een goede leraar. En het was een andere tijd. Maar hij had een vast ritueel. Als hem in de klas iets niet aanstond, dan gooide hij... Toen had je nog geen whiteboard, maar gewoon zo'n zwart bord waar je met een krijtje om moest schrijven. En dan gooide hij eerst het bord omhoog, knal, dan rende hij achter de klas. Er stond een kast met schuifdeur, dan flikkerde die schuifdeur dicht. En dan liep hij naar desbetreffende hinderpaal. En die kreeg dan lijfstraf. Dat was allemaal niet zo kinderachtig daar.
2: Ja, dat waren nog eens tijden. Toen, ja. had je nog geen last van MeToo.
1: Ja. Maar ook heel verschil van mensen. Want het was maar een heel klein schooltje. En de directeur die heette Van Pijkeren. En het was een hele statige man. Die hoefde nooit de vinger uit te steken. Want die keek dwars door je heen. En nou ja, Ren je hem ook meegemaakt, denk ik, of niet?
2: Ja, de Van Pijker heb ik ook nog gehad, ja.
1: Maar die sloeg niet?
2: Nee, die sloeg niet. Maar die keek wel met zijn ogen zo dat je wel je gemak hield.
1: Ja, veel verschillende, twee verschillende mensen. En toen Ren ben je geloof ik hier naar Putten, was hier ook nog een landbouwschool, toch? Ja, hoe zat dat?
2: Ja, we noemen het tegenover het Puttertje Gym, waar eerder de kroeg was. Daar had je de middelbare landbouwschool. Dat was een statig gebouw ook. En daarnaar stond een houten schuur. En dan kregen we dan motorenles.
1: Oh ja.
2: Maar dat was in twee verdiepingen hier. Oh. En dat is jaren hier geweest. Tot, ik denk, van eind 81. Want ik ben er in 81 aangekomen. En toen, het jaar erop, moesten ze naar Bannenwel toe. Naar de middelbare landbouwschool. Dus ja, dat klopt.
1: Oké. Okay. En toen ben je... Na de middelbare landbouwschool ben je volgens mij... veeverbetering, maar het allemaal eten terecht te komen.
2: Ja, dat klopt, ja. De gezondheidsdienstadministratie die ging van de gezondheidsdienst naar de verenigingen voor veehouderijbelangen. En naar de middelbare landbouwschool heb ik eerst nog een half jaar bij Trouw gewerkt, waar mijn vader ook werkte. En daarna ben ik naar Alphen aan de Rijn gegaan. Daar werden allemaal jonge jongens die van de middelbare landbouwschool afkwamen. Die werden door aangenomen. En dan moest je kalveren schetsen, melkmonsteren, monsterkistjes opholen. Ja, je was een beetje manesje van alles door. Dat is, en toen ben ik in Alphen begonnen. Alphen aan de Rijn, ja. En Hazeswoude. En daar heb ik 5 jaar gezeten. En toen kwam ik naar Hoornaar. En zat je in een mooier fokkerijgebied, zeg maar.
1: Oh ja. En Renger, ik weet dat ook nog, dat vroeger met die... Dat melkmonster en zo gebeurde. En toen... Die kistjes, waar je kistjes met allerlei... Met die flesjes, hè. Die werden heel vroeger door de melkrijder bezorgd. Of hoe zat dat ook weer?
2: Dat weet ik niet, dat is voor mijn titel geweest, okay. Denk ik. Maar in ieder geval, die monster, die buisjes, dat waren gewoon reageerbuisjes met een stopje erop. En dan moest je dan s'avonds een klein beetje melk in doen en s'morgens een klein beetje. En opschrijven hoeveel die koe gaf. Ja. En dan werd het vet- en het eiwitgehalte bepaald. Want ja, je wou natuurlijk zoveel mogelijk, of zo hoog mogelijk vet- en eiwitgehalte hebben. Want dat bracht de melk meer op. Hoe meer gehaald is, want je werd op kilogrammen vet en eiwit uitbetold.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt.
1: En over die koeien wil ik ook eens van je vragen, want... Joren terug, toen ik op school zat, toen bracht ze meer aan het verstand dat je in Nederland 3 soorten koeien hadden. Zwartbonte en dan roodbonten, dat heette MRI toen de tijd, en bloerkoppen. En dat waren de enige drie koeien. En je had toen de tijd, zover ik weet, een Fries rundverstaanboek en een Nederlands. En maar dat is allemaal. En tot hij, in elke plaats ga je ook wel zo'n fokvereniging en zo. Dat is net als met allerlei dingen natuurlijk ook op een grote bult te schoven, denk ik, of niet? Hoe is dat toch gewoon?
2: Ja, nou ja, op een grote bult te schoven, dat is wel heel makkelijk gezegd. Maar vroeger had je natuurlijk, Jan drie, je noemde het rassen, maar het zijn eigenlijk drie veeslagen. Jan de Zwartbonten, de MRI en de Blaakoppen. En die waren ook, de Blaakoppen zaten veel rond Leiden en ook in Alphen aan de Rijn. Daar had je veel blaakopkoeien, okay. Langs de Rijn ook. En het MRI, dat is Maas, Rijn en IJsselvee. Ja, die heen langs in Brabant, heen, langs de Maas, langs de Rijn en ook langs de IJssel. Zeg maar van grofweg, laten we zeggen, van Deventer tot aan Kampen. Hè, door heen je veel MRI, Maas, Rijn en IJsselvee ook wel. Maar door de loop van de tijd is de Holsteinisatie, de Holsteinstieren, die hebben dat MRI-ras een beetje verdrongen. En nu, ik denk dat er nu nog in Nederland misschien, ja, aan 20 of 30 boeren ben die echt zuiver MRI-koeien nog zijn. Okay. En blaakoppen, die ben er ook wel. En ik zeg altijd dat blaakoppen is een beetje een subsidieras. Want het hoort tegenwoordig bij de zeldzame huisdieren. Okay. Dus die blaakopboeren, die kunnen ook nog weer een beetje subsidie krijgen. En daar betalen hier en ik er mee.
1: Nou ja, betalen aan zoveel dingen mee, dat kan er ook wel bij. Dat is ergste niet. Maar nooit over zuiver, hè. Ik weet, voor, nou ja, misschien 20 jaar terug had je in Ermelo nog een fokker die nog die ouderwetse zwartbonten, dat zal toch niet meer bestaan of wel?
2: Die bestaan ook nog wel, want daar heb ik toevallig gisteravond op de koeienkeuring hier in de manege nog over gehad met Frans Wouters. Ja. Die zat eerder op de Zalentijn en die was topmelker van Nederland. Tegenwoordig woont hij in Thailand, maar die was even over. Dus daar heb ik nog meestal om te praten en er liep ene koe achteraan. En toen zei Frans Wouters tegen mij, die zei, dat is een beetje een Dirk Ende, die koetje. En dat was van het Fries-Hollands ras. En die hadden meer bespiering, dus ook meer vlees op de botten. Maar die gaven wel, Dirk Ende, die wist er wel heel veel melk te krijgen. Maar gemiddeld genomen geven de wat rondere koeien, die geven ietsjes minder melk. En die brengen aan het eind, als ze weggaan, bieden slecht meer op.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar we willen natuurlijk dat de koeien zo lang mogelijk blijven. Dat wil ook lekker dier en iedereen wil het. Nou, dan kan ik je wel vertellen dat in Nederland, er is geen land in de wereld, worden de koeien zo oud worden als in Nederland.
1: Toch.
2: Want we hebben heel veel koeien die 100.000 liter melk geven.
1: Ja.
2: Dus ja, de koeien worden natuurlijk super verzorgd door die Nederlandse boeren en daarom worden ze zo oud.
1: Ja, en maar wat ik ook tegenwoordig lees, dat je ook, toen had je die drie rassen, en, maar tegenwoordig hij ook Jerseys, koeien, en ook die Jerseys, die ben ook gewoon, toen, heel in het begin was het een beetje hobby, maar die ben ook gewoon erkend. Je kunt ook stieren van krijgen, toch? Van dat,
2: ja.
1: Zit ook in die.
2: Dat klopt, je kunt bij de KI ook Jerseys sperma bestellen van Jerseys dieren. En gisterenavond op de keuring in Halverkuze, er waren ook nog rubrieken Jerseys. Ja, die koeien die zijn 1,25 meter tot 1,30 kruishoogte. Dat zijn hele kleine koetjes. Maar ze zijn wel efficiënt, want ze geven heel hoog vet en eiwit. Hmm. Dus ja, ze zijn kleiner, maar ze doen het wel makkelijk. En je kunt er meer in een stal kwijt, want je hebt een kleinere boksen nodig, een smallere boksen. Dus ja,
1: ja, ja. En dan haak ik ook nog, stond er ook, ik had een stukje over lezen, zo kom ik aan die wies uit, maar dat ging over brandrode koeien.
2: Ja, die bestond ook. Dat is ook een beetje een subsidieras, zeg ik altijd maar. Die komen langs de Vechtveur. En door had ik een oud collega, of die is tegenwoordig chef bij ons, die had ook brandrode beesten. En dat vlees, dat verkoopt hij door weer aan, zal ik maar zeggen, chicere restaurants.
1: Oh ja.
2: Nou, en dan kun je een stuk vlees kopen van een brandrode. En hun zeggen natuurlijk dat het veel lekkerder is dan gewoon vlees. Dat zou ik ook zeggen als ik brandrooi verkocht. Ja. Maar nou ja, dat schijnt zo te wezen.
1: Dat zal ook wel zo wezen. Want uit gerecht kwijt willen, dan kun je slecht zeggen, het is een beetje toor, je kunt beter niet kopen.
2: Ja, als je slager bent en je zegt, mijn vlees is niet te prumen. Ja, dat gaat niet, hè. Nee. Dan verkoop je niks en dan ben je niet lang slager meer.
1: Ja, daarom. Maar en dan had je pas fietsen een keer achter de dieren me. En daar lopen hele zwarte koeien, Japan. Wat is dat dan?
2: Ja, die ben van Dirk Timmer. Dirk Timmer, die heeft Wagyu's. En die Wagyu's, die moet je heel lief verwezen. En dat schijnt ook heel machtig lekker vlees te wezen. Ik weet nog een keer, ik was aan het koeienkeuren in Boskoop, bij de tempel, bij Tinus Nissing. En Tinus, die had ook zo'n Wagyu, die had embryo's gekocht van Wagyu en in zijn Holstein koeien gezet. Dus er komen Wagyu kalfjes uit. En die dingen die je liet ze castreren, ossen van maken.
1: Ja.
2: En die slachten er pas één als hij hem helemaal verkocht had. Dus ik zeg tegen Tinus, hij ook nog van die hamburgers van die dingen in de vriezer liggen? Toen zei hij, ho ho Renger, ham zit aan een varken. Van een koe komt geen ham, hè? Oh ja, nou best. Ik zei, hij noemde dat runderburgers. Ja. Dus ik zeg, joh, ik wil 4 van die burgers van je kopen uit de vriezer. Ik zeg, en ik gaf hem 2 tientjes, €20. En hoeveel dacht je dat ik terugkreeg?
1: Geen idee, niks misschien.
2: Ik kreeg nog €4 terug, dus het waren wel dure hamburgers. Maar hij zei ook, je moet geen boter in de pan doen. Je moet ze in haar eigen vet lotten brooien en een beetje als biefstuk bakken. Oh, maar ze waren wel heel lekker. Maar ze waren ook wel hartstikke duur.
1: Ja. Ja. Sommige mensen willen duur en anders kan het niks wezen. Dus ja. Maar je hebt nog over die keuring. Dat was hier bij de manege?
2: Ja, dat was in Halvekuze bij de peerdenclub, zeg maar.
1: Ja.
2: En een putternaar wat bij de vazen. Dat ben dus beesten die 1 keer gekalfd hebben door Gerrit Koopman van de Garvesseweg, van Steven Koopman,
1: ja.
2: Die had de kampioen bij de Vazen, dus die was hartstikke blij.
1: Is dat van die witte boerderie van die Koopman?
2: Nee, hij had de Blarenkosterweg opgegaan en dan wordt het Garvesseweg.
1: Ja.
2: En dan zit hij links,
1: ja.
2: Aan de linkse kant. En door woonde eerder Steven Koopman en zijn zoon Gerrit, die is nog
1: daar, ja. Maar die er stond ook iets van in een krant, voor niet zo lang geleden, over een koe. Was toch ook bij die Koopman?
2: Ja.
1: Dat was toch
2: ik heb net al gememoreerd dat de koeien in Nederland het oudste worden. En Gerrit Koopman, die had een koe op stal stond. Dat is ook een Langemeins, volgens mij is het ook een Langemeins Jantje. En die had al 200, er zijn een hoop 100.000 koeien in Nederland.

0: dingen. En dan haal je eerst plaatselijk en dan provinciaal enzovoort. Maar het is nu zo groot geworden natuurlijk. En veel minder boeren in één plots. Dat in Putten, hoe gaat dat ergens vanuit?
1: Dat, ik weet nog, ja, wat je net zei, dat klopt. Want mijn vader ging ook met de Ossenmarkt. Hij had ook nog een koeienkeuring in Putten. Dat was dan achter de oude eier al. Daar was een koeienkeuring. En de boeren die door kwamen met koeien. En dan de beste van die plaatselijke keuring, zeg maar, van die plaatselijke keuring. Die mochten dan naar de provinciale in de Steeg.
0: Ja.
1: En dan, door kon je dan provinciaal kampioen worden. En door is mijn vader ook wel eens met koeien geweest in de Steeg. Het was een hele onderneming natuurlijk, ja. Want ja. Koeien wassen en scheren en weet ik het allemaal. Dat had hij eerder ook nog wel gedaan. Dus, maar nu is het een landelijke organisatie. Want eerder had je overal, wat Renger net zei, overal plaatselijke fokverenigingen. Want in Putten had je Johan Boersbroek, die ging de kalveren schetsen. En die regelde ook de melkmonster, het melkmonster en zo, de planning ervan. Dus dat klopt wel. En dat is door de jaren heen is dat steeds groter geworden. Eerst had je het in elk dorp wel een melkcontrolevereniging. En dan later is het heel de Veluwe geworden. En nu is het alweer de Veluwe en de IJsselstreek bij elkaar. En ik werk dan voor CRV. Dat is ook een landelijke organisatie, maar ook met België erbij. Want jullie ben met mijn koor met 13 of 14 inspecteurs die de koeien dan keuren.
0: Maar hoeveel van die verenigingen ben je nog in Nederland?
1: Ja, CRV is de grootste. De fusies is dat te komen. En er binnen ook nog wel wat vriendenclubs. Ja, hoeveel dat er precies ben. Ik denk misschien een 15 of 20, schat ik. Ik weet het niet zeker, maar toen, zoiets.
0: Toen had het elk beetje dorp had een vakvereniging of controlevereniging.
1: Ja, heet ja maar dat is niet meer zo. Dat is allemaal veel groter geworden. Ja.
0: En dat, want die Boersbroek, dat weet ik nog wel. Die woonde aan de Stationsstraat. En die had ook zo'n beetje een soort laboratoriumpje aan huis. Die bepaalde zelf, in het begin alleen vet, hè, bepaalde zelf die gehaltes.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus een butyrometer of zo, of zoiets heet dat ding. Maar ik weet niet precies hoe dat ging, want dat is ook een beetje vermint dit. Ja. Maar in Loten ging het allemaal naar het melkcontrolestation in Hoornaar, naar het lab zitten. En door werden dan alle vet en eiwit, de melkmonsters onderzocht op vet en eiwit. En Loten ook op het celgetal. En Loten, ze konden er steeds meer uithalen uit die melk.
0: Ja, maar dat is toch zo. Als de wetenschap gaat verder en als ze iets kunnen vinden, een poosje loter, dan wordt het verplicht. En er komt steeds meer regels bij. Maar dat, je bent nu nog steeds bij die vereniging. Het heet geen controlevereniging, neem ik aan.
1: Nee, het heet nu CRV, coöperatieve rundveeverbetering. Ja.
0: Maar die Fokveedag of Fokvee, ja, avond, dat was het gisteren. Was dat landelijk of was dat een regio?
1: Nee, dat was alleen hier uit de buurt. Laten we zeggen van uit Niekerk waren er ook wel boeren. Hoogland wel, tot en met Nunspeet. En dan Kampen misschien ook nog een poort. Oosterwolde, langs de Diekzimmer tussen Elburg en Zalk in Dorrel waren ook nog wel wat boeren. Dus het wordt de plaatselijke vereniging, de Veluwe IJsselstreek, die organiseerde dat. Oh, en de leden van die club, die kunnen dan met de beesten door naartoe.
0: Oké, zo moet je wel eens uit die buurt
1: komen. Het is niet zo dat iedereen door kan komen. Nee. Ja.
0: En dan kun je met al... Met allerlei soorten koeien komen, begreep ik net?
1: Ja, er waren zwartbonten en roodbonten en er waren ook jerseys. En in de Flevopolder zitten ook een stelletje boeren die ook jerseykoeien melken. En die ben dan ook lid van die vereniging Veluwe IJsselstreek. Dus die komen dan ook. Ja, dat klopt.
0: Oké. En dat gaat nog steeds hetzelfde. Want ik ben jaren niet meer geweest. Vroeger, Jan, over je vader, toen die in Putten door het Ossenmarkt met zijn koeien ging, daar ging ik ook kijken dan. Ja, het is een poos alleen, maar dan moest je in de rondte lopen en dan kon je een plek opschuiven, geloof ik.
1: Ja, het is net als een misverkiezing. Hè. Ze kieken vooral of het een beetje mooie koeien zijn, of ze goede huizen zijn en of ze goede benen hebben. Want een koe moet wel goede benen hebben, want anders dan loopt hij niet lang. En in Nederland hebben ze dus waarschijnlijk wel goede benen, want anders worden ze niet zo oud. Dus, maar dat is met een keuring. Er komen zeg maar 10 koeien in de ring, of 10 vazen, of 10 koeien. Ja. Want jij hebt vaak... 3 rubrieken, zeg maar. Je hebt de fase die 1 keer gekalfd zijn. En dan de middenklasse die 2 en 3 keer gekalfd. En de oude koeien en 4 keer gekalfd of vaker. Nou, en bij elke rubriek dan zetten ze op volgorde. En dan ze komen binnen. En dan ze beginnen met de minst goede op te stellen. Die stond aan de rechterkant daar erachter stond. En dan hoe verder je naar links komt in het rietje. Ja, des te beter de veers of koe heen. Dus dan vaak als ze 2 of 3 rubrieken veersen hebben. Dan daarna de eerste 3 mag er dan terugkomen voor het kampioenschap. En door wordt dan de kampioen en de reservekampioen uit te kozen.
0: Ja. Lopen ze ook nog steeds zo'n rondje?
1: Ja, ze lopen een rondje vaak op de rechterhand. Zeg maar dat ze de rechterkant kunnen bekijken.

0: stellen ze ze op. En dan gewoon ze een rondje over de linkerkant. Want stel dat aan de ene kant dat die driespeun is, dat er geen uien zit, geen spee mist. Ja, dan zouden ze dat niet kunnen zien. Dus, en ze lopen er ook omheen. Dus ja,
1: klopt. En dan kun je nog, wat ik er nog van weet, dan kun je nog opschuiven geloof ik, tijdens ja, dat lopen.
0: Als je ze de eerste keer opstelt, hè, zo eerst de minst goede tot aan de beste. En dan laten ze vaak een rondje over de andere kant lopen. En dan tikken ze ze aan, welke er mag gewoon lopen. En dan kan het makkelijk wezen dat onder het lopen, dat ze zeggen, oh hé, hier moet één plekje naar voren toe. Nou, maar je kan ook wezen dat er een ander Juvebie komt. Ja, dan ben je niet blind natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet. Ja, zo weet ik nog, op de assen, maar toen je voorde ging, toen ging ik ook wat kieken. En er waren ook pinken. En dat weet ik nog van een boer uit Stenen Kamer. En die dacht dat hij, iedere boer denkt van zijn eigen toek, dat hij het beste vee had. En, maar ja, die liep helemaal achteraan. En nou ja, dat was zijn gezicht ook niet vrolijk van. Want die dacht dat hij de beste had en die liep helemaal achteraan. Maar toen het afgelopen was, toen kwam u te ringen. Toen zei hij, het kan me niks verrekken dat ik achteraan loop. Maar het is allemachtig best pink.
0: Ja, nou ja, dat had hij misschien wel gelijk. Maar ja, ja. Dat, ja, iedereen denkt dat hij, kijk, als je thuis, je moet die beestjes van tevoren opgeven voor de catalogus. Dus ja, als je thuis denken van, oh, dat is de beste, hè? Vaas, of dat is de beste koe. Maar ja, dan vragen ze mij ook wel eens van, hey, kan ik hem meenemen naar de keuring? Ja, je kunt ze allemaal wel meenemen. Maar ja, je weet niet of dat je vooraan lopen, want je weet niet wat er nog meer komt.
1: Nee.
0: Dus, dat is, ja.
1: Dat ligt aan wat ze brengen natuurlijk. Ja,
0: ja, nou, ja, en ze krijgen natuurlijk punten. En degene die, zeg maar, 80 is het gemiddelde van de koeien in Nederland. En onder de 80, ja, die hoef je niet mee te nemen naar de keuring. Want er lopen er ook van 6, 7, 88 punten. Nou ja, dan weet je dat je in ieder geval niet voorop lopen.
1: Nee. Ja. En dit was hier georganiseerd door regionaal, maar bestond dat andere systeem nog? Is er nog een Nederlands kampioenschap, zeg maar eventjes?
0: Ja, dat is van een paar weken terug is dat. Dat was de Nationale Roodbondshow. Dat was dan alleen voor rode koeien.
1: Oh ja.
0: Dat was in Mariënheem. En daar ben ik ook nog wel even bezig kijken. En daar komt de landelijke top dan. Daar komen ze van, ja, van het hele land. En dat is eerder had je organiseerde ze ook de Nationale Rundveemanifestatie. Dat was dan de landelijke keuring.
1: Ja.
0: En jij hebt ook nog een club ernaast, de 3x H, de Holland Holstein Herds. En die organiseren nog steeds de 3x H show. Maar dat is tegenwoordig in Leeuwarden. Eerder was het in Zwolle. En ja, dat is tegenwoordig in Leeuwarden. Maar dan komen ze ook uit het hele land. En dan is het ook zwart en rood bond. Oh, de mekoor.
1: Ja. Ja. Ah, oké, okay. Nou. wat met al die koeien nou. Je doet dat werk nog steeds en ja, het komen alleen niet minder koeien, maar wel minder boeren, denk ik.
0: Ja, het aantal boeren, dat denk ik, als ik dat zo inschat, dat zakt harder als het aantal koeien. Want als een boer stopt, ja, die heeft natuurlijk een x-aantal bundes land en die boer zelf, die lust dat gras niet. Dus ja, dat verhuurt hij dan weer aan een andere boer. En die koopt er dan weer een beetje fosfaat en stikstofrechten bier of zoiets. En dan kan die toch weer ietsjes uitbreien. Dus ja, ja, er komen wel minder boeren. Maar het aantal koeien, dat zakt minder hard als het percentage boeren, om maar zo te zeggen. Maar ja, hoe het allemaal in de toekomst gaat, dat weet je ook niet. Want ja, met die stikstofnormen en zo, ja, ja, dat zal de tijd leren.
1: Zijn het ook over een norm per bunder?
0: Ja, ze willen naar 2,6 koeien per bunder toe.
1: Ja.
0: En er zijn natuurlijk studies geweest ook dat, zeg maar, de intensievere boeren, ja, die dat per koe minder uitstoot geeft. Dus ja, ja, de ene professor zegt A en de andere zegt B. Ja, wie zegt de waarheid?
1: Dat
0: ja,
1: weet je toch niet. En daar zullen ze nog wel een poosje druk mee wezen met al die regelgeving en zo. Nou, afijn. Dan nog iets heel aast. Je komt er heel veel buurt af, nog steeds. Maar hier de omgeving, zit dat ook in je gebied? Of
0: nee,
1: dat?
0: Ik ben erop. Ik doe dat nu, kijk, 11 jaar zo'n beetje wat dat koeien keuren, die veerse keuren. Maar ik ben de opvolger van Hilco Eikelenboom. Die had Utrecht en Zuid-Holland als werkgebied. En ik ben in Zuid-Holland begonnen bij de melkcontrole vroeger. Dus, maar ik heb nu Utrecht en Zuid-Holland en ik ga elke dag fluitend de boer op. Alleen het verkeer, dat wordt wel eens even een dingetje. Het is elke dag bij Hoevelaken file, bij Utrecht file. Dus ik ga met al mijn borst toe en ik ga vragen of ik een helikopter krijg.
1: Ja, ja, maar dan moet je ook aan die boeren vragen of ze een landingsplos voor je aanleggen.
0: Jawel, maar de meeste hebben al wel een paar bunden land, dan kan ik wel landen dan.
1: Maar over verkeerde spreuken. Hier in Putten ben ze steeds nog bezig met die rondweg naar Voorthuizen toe. Weet je, ik volg het een beetje op afstand. Ik weet niet, ja, wat ik wel begrepen heb, dat hij aan de ene kant God beginnen bij de rotonde in de Niekerkestraat. Door is in die rotonde, door net van wie we struiken woont had. Door is ene poot vrij. En dan, maar weet je hoe ze hem door hun willen hebben?
0: Ik weet het niet, maar ik weet wel dat in de titel stond er wel borden bij Ben Vliek. Van geen S1, de Benzig Resje 1.
1: Ja.
0: Maar waar die komt, weet ik niet. Maar ja, op zich zou het wel een goed wezen, denk ik, dat ze van de A30 of naar de A28 kunnen. Dat is een ding dat zeker is. En natuurlijk, niemand wil hem langs zijn huis heen. En ik weet nog wel, mijn oom Wim, die woonde aan de oude Niekerkerweg. En die zei, als die S1 komt, hoop ik dat hij dwars door mijn huis heen komt. Want dan kreeg ik geld om een ander huis te kopen. En dan, ja, dat kun je dan ook beter hebben, als dat hij langs je huis heen komt. Ja.
1: Toen was er ook al sprake van, maar dat weet je niet precies.
0: Nee, dan zou je de volgende keer een of andere wethouder moeten uitnodigen. Ik weet het niet. Ik volg het op twee beetjes afstand.
1: Oké. Maar nog wat haast. Je bent gewoon natuurlijk heel druk met die koeienbeweging, maar in het weekend niet. En volgens mij gooi je een beetje de koeien te vergeten, ook nog wel eens motor hier, hoor, nee?
0: Ja, dat doe ik ook nog wel eens, ja. Toen ik 18 was, had ik mijn auto bezold en mijn vrachtwagen bezold. En toen zei ik tegen mijn moeder, nou, maandag ook mijn motor bezold. Toen zei ze, dat gaan we niet doen. Jij gaat auto op zo'n ding. Dus ja, rengen luisterde, motor niet gehaald. Nou, we zijn getrouwd, Gerda en ik. En nou, mijn drie kinderen, die jong, die zei, hij had ook zijn auto bezold en zijn aanhanger. Die zei, pa, ik ga mijn motor bezold. Ik zit er ook mee. Dat was in 2011. En toen heb ik motor gebezold. En toen heb ik een oude motor gekocht. Ja, dat klopt. Ja. En toen ik hem kocht, stond hij op 13.000 kilometer. En nu, vandaag de dag, stond hij op 55 of zo. Dus ik heb er al een mooi eind mee rijden.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat, alleen of met een aantal of zo?
0: Ja, meestal gewoon. Ik ben lid van de VMTC, de Veluwse Motor Tour Club. En die organiseren in de zomer, zeg maar in juni en juli, organiseren ze zoens en s'avonds ook altijd rit. Dat is bij de Westerkark vandaan, nu het Armelo.
1: Armelo, ja.
0: En dan kun je dan kun je de route al in je navigatie zetten. En dan kun je een rondje gaan rijden. Een uur of anderhalf, zeg maar tussen de 100 en 110, 120, 130 kilometer. Okay. Ja,
1: ja, en af en toe ben je er ook toch wel eens van die... Ja, hier in Puttheide toen ook, maar dat is op meer plekken, denk ik, dat er heel veel mensen zo'n rit rijden.
0: Ja, dat klopt. Dat was ook, ook mede door de VMTC en de Rotary. Die organiseerden toen de Motory en dan stonden er hier op het Kerkplein.
1: Ja, mannen,
0: ik heb het wel eens gehoord. Ik ben het eerste jaar dat ik mijn motorybus had, heb ik niet meegedaan. En later heb ik wel een keer of 7, 8 meegedaan. Dat was altijd heel leuk. Maar ik heb wel gehoord van die mannen van die organisatie dat op de top... deden 1200 mensen mee. Dus er stond het hele Kerkplein vol met motors.
1: Vol met motors. Ja, dat weet ik dan wel.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: En, maar dat is toen ze binnen mee gestopt. En, op een of andere manier, ja, je kunt op allerlei plekken nog wel gewoon motoren natuurlijk, als je dat willen. En voor de rest vakantie.
0: Ja, dat hebben we ook nog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar we kregen bericht dat we
1: pauze hebben.
0: Ja, ik denk dat we straks pauze. Nee, vakantie doe ik ook wel, maar gewoon niet met de motor op vakantie. Nee, want mijn vrouw vindt er niks aan. Die had liever, die gaat niet achterop. Dus, nee. Maar we wonen wel op vakantie, gelukkig wel. En ja, het ene keer iets verder, de andere keer iets korter bij huis. Ja. Maar het wordt wel steeds duurder, hè? Al dure kerosine en zo. En het vliegen wordt duurder, het auto rijden wordt duurder. Dus, ja. We moeten gewoon afwachten hoe het allemaal blijft lopen. Ja.
1: Gewoon maar kijken.
0: En je, ben je al geweest?
1: Ik ben er geweest, maar ik ga nog wel een keer weer denk van joh.
0: Ja, maar je hoeft niet meer te werken. Ik nog wel.
1: Ik heb een beetje een probleem, want ik ben met pensioen en dan heb je geen vakantie meer.
0: Oh, dat is ook wat, ja. Nee, ik heb nog gelukkig nog wel vakantie.
1: Ja, je weet wanneer je moet er gaan, maar ik niet.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus ja, maar het zal wel goed komen, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Vast. En maar vakantie is leuk, maar werken is ook leuk. Ik bedoel, ik ga elke dag nog fluitend de boeren op. Dus ja,
1: werk doen naar je zin, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja. Dat is het allerbelangrijkste.
2: En ik vind het ook heel belangrijk dat jullie hier geweest zijn. En
0: Ja.
2: Het was heel interessant allemaal. Ja, man, ja, ik heb een heleboel dingen gehoord die ik, waar ik niks van weet.
0: Ja, maar je bent nooit te oud om te leren, hè?
2: Nee, dat is ook waar. Ja, maar goed, oké. Okay. Ja. In ieder geval, ik vond het erg gezellig en erg leuk. Ja. Je bent een aardige babbelaar.
1: Ja, dat gaat goed.
2: Toch? Dat je hebt een hele goede meegebracht, hè?
1: Ja, ja, daarom.
2: Ja, nou, helemaal leuk. Dank je wel en tot volgende keer.
1: Ja, dank je wel.
0: Graag gedaan. Joe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: good old James Last luidde dit tweede uur stamtafel in met Cockles and Mussels. Welkom terug dus bij de stamtafel. We gaan er nog een uur tegenaan. En Trace gaat weer je alles vertellen wat je dit weekend en de komende week kunt gaan doen als je je verveelt.
1: Nou, dat je hoeft je niet te vervelen, want 7 juli neemt Nova je mee op reis. Heel ver terug in de tijd, wel 4000 jaar geleden. In Museum Het Pakhuis draait alles om de prehistorie, toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. Ontdek hoe de bewoners van de Veluwe bijlen en sieraden maakten van metaal. Puzzel met echte klokbekerscherven en los archeologische raadsels op. Voel hoe de kleding toen aanvoelde en leer wat mensen aten en deden. Wil jij alles weten over de grafheuvels en de bijzondere vondsten die archeologen hier hebben gedaan? Ga dan met Nova op Experience en ontdek hoe het leven eruit zag in de bronstijd. Deze ontdekkingstocht kun je maken op dinsdag 7 juli van 11 tot 4 uur. De prijzen zijn toegangsprijzen voor het museum. Deze activiteit zit inbegrepen bij de museumentree. En dat is €7,50 voor volwassenen en voor kinderen €4,50. Je vindt het museum Het Pakhuis aan het Molenaarsplein 24 in Ermelo.

0: Stars Unlimited Singers bracht het nummer Ben ooit van de Jackson, Michael Jackson of de Jackson.
1: Ja, van Michael Jackson, volgens mij.
0: Ja, van die broers, maar en het origineel vind ik toch wel iets mooier.
1: Ja, je kan niet alles hebben, hè? Je moet ook eens een keer iets anders laten horen.
0: Nee, maar je hebt dit uitgekozen. Je had Michael Jackson ook kunnen kiezen, hemzelf.
1: Die heb ik al vaker gedraaid en deze nog nooit.
0: Nou, deze was ook wel fijn.
1: Oké. We gaan op wildsafari van de Stille Kern op woensdag 8 juli aanstaande. Ga samen met een natuurgids van Staatsbosbeheer op pad en ontdek het gebied en het wild dat hier leeft. Met een beetje geluk zie je Schotse hooglanders, koningpaarden, reeën en dammerten in hun natuurlijke omgeving. Onderweg hoor je hoe deze dieren het landschap mede vormgeven en waarom hun aanwezigheid zo belangrijk is voor dit gebied. Tijdens de rit door het half open bosgebied word je omringd door de geluiden van talloze vogelsoorten die hier volop van profiteren. Als je mee wilt doen, moet u €18 betalen en voor kinderen tot 12 jaar €12. Deze safari is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Praktische tips. Kleed je op het weer en bescherm je tegen muggen. Neem je verrekijker en of fototoestel mee. Het is toegankelijk voor minder valide, mits je zelf in de eco-car kunt stappen. Het is niet rolstoel toegankelijk en honden zijn niet toegestaan. Deze natuurervaring komt tot stand in samenwerking met Stichting Puurzee Wolde. Boek nu je plek en beleef een unieke safari in de natuur. Wanneer zijn die safaris? In juli zijn ze op 8, 15, 25 en 29 en 's middags van 2 tot 5 uur in augustus 8, 12, 22 en 26 en in oktober 10, 14, 21 en 24 steeds van 2 tot 5 uur. Start is de parkeerplaats Speelbos de Zeversprong aan de Groenewoudseweg in Zeewolde. Boeken kan via www.tickets.staatsbosbeheer.nl.

0: En daar gaan Mac en Katie kissoen met Beautiful World Out There. En gelijk hebben ze, want het ziet er prachtig uit als ik het raam uitkijk, toch?
1: Ja, toch? Ja, natuurlijk. Het is toch ook de mooie tijd van het jaar. Deze tijd vind ik altijd. Nou. Maar we gaan iets anders doen. VMTC, een zomeravondrit. Ook deze zomer worden er door de Veluwse Motor Tour Club VMTC zomeravondritten gehouden. Iedere woensdagavond staat er weer een aantrekkelijke avondrit gepland. De lengte van de ritten ligt rond de 130 kilometer. De ritten zijn laagdrempelig gehouden om motorrijders uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de toerritten van de VMTC. De ritten zijn elke woensdag in juli en de eerstvolgende is dus 8 juli komende week in... Ja, dat is de eerstvolgende zomeravondrit. De kosten bedragen €8, maar voor leden is de deelname gratis. De start is bij de Vleugel aan de Oude Nijkerkerweg 4 in Ermelo. Go to

0: Zo, en wie nou nog niet wakker was, is het nou wel geworden door Little Richard en Long Tall Sally. Ook weer zo'n plaatje uit de oude doos van Trace. Want die heeft er enorm veel in zitten.
1: Ik ga er verder niet op in en je zal het meemaken. Maar ja, inderdaad, hier kan je toch niet stil bij zitten?
0: Nee,
1: nee daarom.
0: Zitten we ook niet.
1: Nee, want ik zag jou huppelen. Dus ik denk, nou...
0: Oh, dat heet dan huppelen?
1: Ja, jij was aan het
0: rock huppelen. En roll, Trace, was ja, dit?
1: Nee, dat was huppelen van jou.
0: Oké.
1: Okay. Dat heeft niks te maken met rock en roll. Maar waar we wel naar uitkijken is het zomeravondconcert van de Regioharmonie. Op donderdag 9 juli in Zeewolde. Op deze zomerse donderdagavond luidt Regio Harmonie de verbinding de zomer feestelijk in met een gratis zomeravondconcert. En wat is daarvoor een betere plek dan restaurant Fika direct aan het strand van Zeewolde. Het belooft een sfeervolle muzikale avond aan het water te worden. Onder leiding van dirigent Thomas Lohe brengt het orkest een afwisselend en zomers programma ten gehore. Voor wie het orkest nog niet kent, is dit een mooie kans om in een ontspannen zomerse setting kennis te maken met hun muziek. Het concert begint om 7:15 en de toegang is gratis. Kom gezellig langs en geniet van live muziek bij het water. Een tip, bij slecht weer wordt geadviseerd de website van Regio Harmonie te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Dit concert is dus op donderdag 9 juli aanstaande van 7:30 tot 8:30 aan de Strandweg 165 in Zeewolde.
0: En van de Regio Harmonie nu naar een heel ander soort muziek. Speciaal voor onze trouwe fan Elisabeth, want ja. Ze heeft zich weer gemeld bij ons. Het huisje bij de brug van Wies Kaven.

0: Wieskave, het huisje bij de brug.
1: En nu gaan we naar de kermis. We gaan niet naar het huisje bij de brug, daar zijn we al geweest. We gaan nu naar de kermis, want van 8 tot en met 12 juli staat er op het Raadhuisplein in Ermelo weer een kermis met diverse leuke attracties. De kermis staat er elke dag van woensdag 8 tot en met zondag 12 juli van 1 of 2 uur tot 10 uur. Behalve op zondag, dan sluit de kermis om 6 uur. Het kermisterrein is het Raadhuisplein 1 in Ermelo.

wait for us somewhere. There's a time for us.

0: oud is dit niet? Somewhere van PJ Proby. Geen idee, ik zou het kunnen opzoeken, maar volgens mij is het ook een eeuwigheid geleden dat dit uitkwam.
1: Nou, maakt er niet uit. Het is wel heel afwisselend allemaal, hè, vanmorgen.
0: Kan je wel zeggen, ja.
1: Oké, we gaan de bijenwijnroute fietsen of lopen. Nou, fietsen, ja. Want ook dit jaar organiseren we weer een bijenfietstocht in Ermelo. U maakt de fietstocht langs de mooiste stukjes natuur onder begeleiding van een gids. Vervolgens vertelt een imker u van alles over het houden van bijen. Om 2 uur zal het vertrek plaatsvinden vanaf VVV Ermelo aan de Stationstraat 20. En dan fietst u onder leiding van een deskundige gids door de schitterende natuur rond Ermelo. U bezoekt de mooiste plekjes en onderweg krijgt u allerlei wetenswaardigheden over bijzonderheden in het Ermeloze landschap te horen. Onderweg wordt er een stop gemaakt bij Wijngaard Telgt. Hier is een imker aanwezig die u als geen ander enthousiast kan vertellen over de bijen. Hij zal al uw vragen beantwoorden. Tevens zal er ook kort iets verteld worden over de wijngaard en kunt u een glaasje wijn proeven. Bovendien is het mogelijk om een fles wijn en honing aan te schaffen. Voor kinderen is deze tocht een waar feest, met natuurlijk als hoogtepunt het bezoek aan de imker en het zien van de vele bijen. Het is dan ook een geschikt uitje voor zowel jong als oud. De fietstocht is namelijk niet lang en er wordt slechts zo'n 15 kilometer gefietst. De bijenwijnroute worden georganiseerd op woensdag 8 juli, 15 juli, 19 augustus, 26 augustus en 2 september. Altijd op woensdag vanaf 2 uur. Deelname kost per persoon €5 en meer informatie bij de VVV Ermelo aan de Stationstraat 20 in Ermelo.
0: En dan nu even aandacht voor iemand die heel belangrijk is voor Veluwe FM. Altijd zorg dat het hier schoon, netjes en rein is.
1: Ja.
0: Zorg dat de voorraden zijn aangevuld. Onze eigen schim achter de schermen, maar o zo belangrijk, Mirjam. Zij heeft onlangs een nieuwe knie gekregen. Het voelt nog niet helemaal als nieuw, heb ik begrepen.
1: Nee.
0: Het is nog een beetje gevoelig, maar... Laat haar maar uitkijken naar een met dit nummer wat je nu gaat horen, naar een toekomst waarin ze ongebreideld kan gaan lopen. These boots are made for walking.
2: Are you ready, boots?

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Ja hoor, u bent nog steeds bij de Stamtafel en we gaan nog tot 12 uur door. En we hebben nog een paar activiteiten te vermelden. Zoals Trace, de...
2: Ja, de avondzwerfwandeling.
1: Ja, zeker.
2: Deze wandeling onder leiding van natuurgidsen voert door de bossen en over de Ermeloze Heide. Het is altijd weer bijzonder om in de avonduren in dit gebied rond te zwerven. Uw gidsen kunnen er alles over vertellen. In verband met het wild dat 's avonds uit de dekking komt en verstoord kan worden, kunnen honden niet mee. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.schapendrift.nl. De wandelingen worden met ingang van 9 juli elke donderdag gehouden van 7:30 tot 9 uur. De laatste wandeling zal zijn op 20 augustus. Deelname kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen tot en met 12 jaar en 50 cent voor leden van vrienden van de Stichting Schapendrift. De wandelingen starten bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: James Blunt, moet ik zeggen.
1: Blunt,
0: Hij zong You're Beautiful. En één ding is er wat mij betreft zeker. Hij zal niet ons ermee bedoeld hebben.
1: Ja, mij wel.
0: Dus. Oké, ik zeg niks meer.
1: Nee, zeg maar niks meer. Want we gaan een lange tafel boerderijfeest vieren. Geniet van een sfeervolle avond aan de langste tafel van de boerderij. Schuif aan en laat je verrassen door een uniek diner in een sfeervolle setting. Laat u verwennen met een uitgeserveerd driegangen menu, volstreekproducten en seizoensmaken. Een ambachtelijk voorgerecht dat het seizoen weerspiegelt. Een bourgondisch hoofdgerecht met vlees, groenten en kruiden van het land en een dessert uit de moestuin, huisgemaakt met liefde en zorg. De rustieke omgeving van de Mariahoeve maakt dit diner tot een bijzondere ervaring. Deze lange tafelboerderijfeestavonden worden georganiseerd op donderdag 9 juli, vrijdag 10 juli, donderdag 6 augustus en vrijdag 7 augustus, steeds van 6 tot 8 uur. De kosten bedragen €41 per persoon en het feest vindt plaats in de museumboerderij De Mariahoeve aan de Kiefveldersteeg 11 in

0: vida.
1: Que viva la vida, moet je in het Spaans zeggen, van de Belgische zangeres, maar wel met Spaanse ouders, Belle Perez.
2: Was een leuk nummer. Lekker
1: opgewekt.
2: Lekker opgewekt.
1: En zo. Ja.

0: Van het Spaans gingen we naar het Italiaans, maar we blijven natuurlijk in vrolijke zomerse zuidelijke sferen. Dit was Rocco Granata met Marina.
1: Ja, en zomerse sferen op het recreatiegebied Veluwe aan Zee. Parkeerplaats Strand 0 de Zuid, Strandboulevard 1 in Putten. En zon, zee, strand en tractorpoeling. Dat betekent sportieve strijd op de baan en sfeervolle activiteiten naast de baan. De beachpool is een complete beleving en met recht een onvergetelijk dagje uit. Wees erbij deze zomer, want dan verschijnt de Nederlandse en Europese top van de truck- en tractorpoeling aan de start van de beachpool. De beachpool begint op vrijdag 10 juli en duurt van 4 uur tot 0 uur, zeg maar 12 uur. En de beachpool gaat door op zaterdag 11 juli ook weer van 11 tot middernacht middernacht, ja. De toegang kost €25 voor volwassenen, €5 voor kinderen tot en met 11 jaar op vrijdag. De toegang op zaterdag kost €35, respectievelijk €12,50. Een passepartout voor beide dagen kost €50. Respectievelijk €15, dat is dan voor de kinderen. Er komt een beachpool afterparty met diverse artiesten. De toegang tot het feest is gratis. Op zaterdag zal er weer een compleet kinderdorp ingericht zijn met diverse attracties voor kinderen. Dus

0: natuurlijk. Ergens is onze grote liefde te vinden. De Ray Conniff Singers waren dit met Somewhere My Love.
1: 200 jaar Bets, koor en orgel. Het openingsconcert van de zomerserie Orgelconcert in de Grote Kerk wordt op 9 juli gegeven door Jaap Zwart met medewerking van het Kamerkoor van de Christelijke Oratoriumvereniging Noordwaarts-Veluwe onder leiding van Jurriaan Grootes. Uitgevoerd worden orgelwerken van Mozart, Mendelssohn, Reger, Berkel, Hollins en voor koor en orgel zijn het werken van Schubert, Mendelssohn, Stanford, Brahms en Maunder. De uitvoering is in de Grote Kerk aan het Kerkplein 1 in Harderwijk op 9 juli van 8:15 tot 9:55. De toegangsprijs is €10. Voor meer informatie www.harderwijk-orgel.nl.

0: Petula Clark was dit en zij zong This Is My Song. En als u nou zelf ook wil zingen, dan kan dat. Want Trace, volgende week beginnen de havendagen in Zeewolde.
1: Ja.
0: En die openen met een meezingfeest en jij weet er alles van.
1: Ja, tijdens de havendagen Zeewolde begint het feest met een sfeervolle muzikale avond voor jong en oud. Het meezingfeest Zeewolde. Het havengebied vormt het perfecte decor voor een gezellige avond vol samen zingen, dansen en zomerse vibes. Laat je meevoeren door een aanstekelijke mix van muziek, van tijdloze klassiekers tot de populairste hits van nu, Nederlands en Engelstalig. Herkenbare melodieën en vrolijke nummers zorgen dat stilzitten onmogelijk wordt. Kom samen met vrienden, familie of buren en zing uit volle borst mee en beleef de unieke sfeer van de Havendagen Zeewolde. Een avond die je niet wilt missen. Een tip, de Havendagen vinden plaats op 10 en 12 juli aanstaande.
0: Ook 11 zit er tussen hoor.
1: Ja, van 10 tot en met. Ja, ik zit net te kijken. Het meezingfeest is op vrijdag 10 juli vanaf 9 uur op het Raadhuisplein in Zeewolde.
0: En daarmee gaan we alweer naar het laatste nummer van deze stamtafel. Want het is alweer bijna om de tijd. Hit the Road Jack van Buster Poindexter.

0: dat gaan we ook maar doen, Hit the Road Jack, want de eindtune begint al.
1: Ja. Eckerberg, Always on My Mind. En dat betekent het einde van de stamtafel voor deze week. En we zijn van plan om de volgende week nog eentje te maken. Bedankt iedereen die aan het programma heeft meegewerkt. Ingrid en de mannen van Putter Praat. Alexander voor de techniek en het meebabbelen. En u thuis voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo. 5 kilometer en een uur extra. Dit zijn omrijders, want de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Die is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg als je onderweg bent vanuit Apeldoorn naar Arnhem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Veluwe FM.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
1: Vanuit

0: het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: ZFM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en iets wat rommelig in alle eerlijkheid. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Onder andere vielen daar zo vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. En ook nog steeds opvallend, de afgesloten A50, die is richting Arnhem dicht vanuit Apeldoorn dit weekend. Daardoor nu file op de N304. Tussen Hoenderlo en Otterlo 4 kilometer en 35 minuten in de richting van Ede. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Waar

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Au revoir, de trottoir, de Bordelais, mais oui!
2: Hé, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, man? We zitten niet in Frankrijk, dit is Van Beel!
1: Hoe

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen 5 minuten vertraging. A1 Hengelo richting Amersfoort voor Afrit Hoenderlo 5 minuten. En de langste file staat op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De kleur bepaalt.
1: Het groene hart van je radio.
2: Zij dronk Ranja met een

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als Sophietje is, als Sophietje is een lente symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje.

hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jelle Suibring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, 10 minuten vertraging. Op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderloo en Otterlo, ruim 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: voor je. Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 10 minuten vertraging. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderloo en Otterlo, een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

what he means. Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nog een glas wodka. Iets warms voor mijn hart.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De politie is op zoek naar twee jonge vrouwen die worden vermist in de omgeving van Harderwijk. Het gaat om een 16-jarig meisje en een 19-jarige vrouw. Over hun welzijn bestaan zorgen. De 16-jarige heeft volgens de politie vermoedelijk lang rood haar en een lichte huidskleur. De 19-jarige heeft eveneens een lichte huidskleur en vermoedelijk blond haar met een zogenoemd Curtin Banks kapsel. Over de kleding die ze dragen is geen informatie bekend. De politie roept iedereen die de twee ziet of informatie heeft over hun verblijfplaats om meteen contact op te nemen met 112. Ook bij twijfel wordt gevraagd de melding meteen door te geven. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, de hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. En tot slot, pluimveeverwerker Storteboom heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de bouw van een schoorsteen in Putten. Volgens de Puttenaar gaat het vooralsnog om een pro forma bezwaar. Het bedrijf krijgt de gelegenheid de gronden van het bezwaar later aan te vullen. Storteboom is het niet eens met het negatieve advies van Waterschap Vallei in Veluwe dat stelde onvoldoende capaciteit te hebben om het extra afvalwater van de uitbreiding te verwerken. De geweigerde vergunning heeft ook gevolgen voor de woningbouwplannen in de bosranden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dit is Rattenplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikaan en country. Deze uitzending is Black Country Festival. Rihanna opent de festival. Country Club. Muzikanten staan klaar om jou te vermaken. Kane Brown vindt dat een fiddle in de band moet. Britney Spencer wil graag meespelen, want zij is een echte guitar lady.

Cassius Culpepper vindt dat het een mooie festival wordt. Ja, dat is de feeling. De War and Treaty nodigt uit om mee te doen. En zeggen, drink for me. B-O-U-B, bring your own beer, zegt Antoine Taylor. Dan wordt het feest nog leuker.

Darius Rucker heeft het al helemaal naar zijn zin. Want er is Beers en Sunshine, Shai Carter en Cole Sindrell en David Lee Murphy zeggen: het kan niet beter, want het is Beer with my friends.

Icing in het drankje van Breland. Lekker cool. Rosé voor Mickey Guyton. Willie Jones roept, doe maar muziek voor Something to Dance to. Ja, totdat we niet meer kunnen.

Ondertussen staat de barbecue aan. Willy Jones is lekker aan het slow cooking. De Kentucky gentleman zorgt voor genoeg alcohol. Dus we kunnen lekker door blijven feesten.

Ondertussen is Scoot Daisley lekker Dancing on the Dark samen met tenor Adele. Ze horen Luke Combs zingen.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Ratenplan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lauritje Zwedemeijer. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar ratenplan@gmail.com. En voordat we eruit gaan... het was ook The Good Times, zegt Denita. Een mooie festival. Ik zeg, till next time.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander en dat allemaal op Veluwe FM, de zender voor de Noordwest-Veluwe. En dit keer mag Brian Lee aftrappen. Hij kwam uit New Orleans, was sinds zijn 8e jaar blind, maar kwam toch in de muziek door het luisteren naar een radiostation uit Nashville met muziek van Elmore James, Albert King en Albert Collins. Deze Brian Lee begon in Chicago om tegen zijn 40ste naar New Orleans te verhuizen en daar neer te strijken. En daar trad hij tot 5 keer per week wel op. Van hem nu de droom van elke bluesliefhebber misschien wel. Blues every morning.

Love and Happiness uit 1993 van het album Rough Harvest van de nu 72-jarige John Mellencamp. Vanaf begin 80 jaren scoorde hij 22 top 40 hits. Mellencamp heeft een lange muziekloopbaan opgebouwd met een grote reeks albums. Op Rough Harvest covert hij een aantal van zijn eigen eerdere nummers, plus nog een song van Bob Dylan en een van Van Morrison. Nu de unieke bluesman Clarence Gatemouse Brown, die als multi-instrumentalist bekend staat. Hij speelt niet alleen allerlei snaarinstrumenten, waaronder gitaar en viool, maar kon ook drummen. Met een lange reeks albums tussen 1972 en 2004, die hij op zijn naam heeft staan, heeft hij altijd een hoge blueskwaliteit geleverd. Nu uit 1997, Midnight Train, Clarence Gatemouse Brown.

En dat was het heerlijk luiswingende Lazy Daisy met zoemende violen van gitarist en zanger McGuiston Baker. Ooit maakte hij in de 50e jaren furoren als Mickey Baker in het duo Mickey en Sylvia. Ze hadden in 1956 een hit met Love It's Strange, dat nog te horen was in de film Dirty Dancing. Na zijn tijd met Mickey en Sylvia is McGuiston Baker helemaal het bluespad opgegaan. De nu 78-jarige Doug McLeod komt uit New York en ook hij heeft een lange staat van dienst waarin hij meer dan 40 albums heeft uitgebracht, waaronder in 2013 Come to Find met de Willie Dixon song Bring It On Home.

Back Full of Boogie door de bluesrockband Kent Heat. Die is opgericht in 1965 door Bob Hyde en Alan Wilson. De band bestaat nog steeds, maar de oorspronkelijke bezetting is al lang vervangen. Maar de sound van Kent Heat is altijd herkenbaar gebleven. Roy Rogers heeft in zijn bluescarrière vanaf rond 1970 een tijd lang bij John Lee Hooker gespeeld. Ook heeft hij voor veel andere bekende muzikanten gespeeld, waaronder Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, Steve Miller en Santana, om er een paar te noemen. Hij is vooral bekend om zijn slide-gitaarspel. Roy Rogers nu in Get Back in Line.

Cold and Bitter Tears, dan door Ted Hawkins met een stem die wel wat heeft van Harry Belafonte. Ted Hawkins had een stormachtige jeugd met een moeder als prostituee en een onbekende vader. Al jong ging hij er vandoor, trok zo jong als hij was door Amerika met diverse criminele acties en gevangenisverblijven tot gevolg. In de gevangenis leerde deze Ted Hawkins zingen in het gevangeniskoor. En toen hij vrij kwam en op zijn 19e Sam Cooke hoorde, wist hij, dat wil ik ook. En dat is hem gelukt. Uit ons eigen Zeeland nu, Champagne Charlie. De band is opgericht in 1988 en bouwde een veelzijdig repertoire op van traditionals en eigen composities in diverse stijlen van folk en country tot jazz en gospel en natuurlijk blues. In 2023, na 35 jaar, hield de band ermee op. Van hun album nu Hobo Signs en Railroad Lines uit 2011, Poor Boy, Champagne Charlie.

De blinde Clarence Carter werd in 1936 in Alabama geboren. Met zijn goede vriend Calvin Scott nam hij vanaf 1962 een paar nummers op die weinig deden. En pas in 1967 had Clarence Carter wat succes, maar dan zonder Calvin Scott. Hij ging solo verder. En toen maakte hij ook zijn hit Slip Away, dat ik je net liet horen. Dat nummer 2 werd in de R&B hitlijst. Er volgde er nog een hoop meer. Clarence Carter leeft trouwens nog steeds, hij is nu 88. Mark Knopfler van de Dire Straits richtte in 1986 de Notting Hillbillies op. De band bracht het tot 1 album, Missing, Presumed Having a Good Time, en daarna ging ieder bandlid zijn eigen dingen weer doen. Ze kwamen nog wel eens bij elkaar om op te treden, maar meer werd het niet. Van dat album, Blues Stay Away From Me.

23e in 1971 als lid van de band Simpson. Later trok hij naar Nashville en ging solo. In Nashville werd hij zo een belangrijke speler in de muziekbranche. En nu van zijn album Deeper Well uit 1989, Way I Am, David Olney.

Zo wordt het alweer tijd om dit eerste uur Let the Blues Get In af te sluiten. En dat doe ik met Southside Johnny and the Asbury Jukes. Ze zijn genoemd naar het park Asbury Park in New Jersey. En dat park maakt deel uit van de agglomeratie New York. De carrière van de band loopt trouwens voor een groot deel parallel aan en verweven met die van Bruce Springsteen. Want in de begintijd speelden ze in allerlei samenstellingen vaak samen. Van Southside Johnny tot het nieuws You Mean So Much To Me. Tot na het nieuws voor het tweede uur Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Fijn dat ik jullie allemaal weer terugvind na het nieuws bij het tweede uur voor Let the Blues Get In. Met mij, ik ben nog steeds Alexander en dat alles op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Dit tweede uur begin ik het woord te laten aan een paar vrouwen in de blues. Allereerst Ruth Brown. Als dochter van een kerkkoorleider zocht zij het meer in de jazz in de nachtclubs. Bij Atlantic Records duwde ze haar naar de rhythm and blues en ze scoorde vooral in de 50e jaren veel hits. Nu van Ruth Brown, Ice Water in Your Veins.

Love Me to Death van het vrouwentrio Sapphire the Yapti Blues Women met Gay Adegbolola op gitaar en Rapson op piano en Andra Mae McIntosh op basgitaar. En ze combineerden serieuze blues van hun vrouwelijke idolen met een komische insteek. In 2009 hield het trio ermee op en ik mag wel zeggen helaas. Lonnie Mack is de grondlegger van de bluesrock en de southern rock met zijn album uit 1963, The Wham of That Memphis Man. En daarmee plaveide hij de weg voor de latere bluesrock leadgitaristen. Nu van zijn album Strike Like Lightning, Long Way from Memphis, Lonnie Mack.

En zo af en toe vind ik weer eens van de vele albums van Ty Mahell. En dit keer kreeg ik Dancing the Blues in mijn handen en dat is een album uit 1993. En dat is ook een uitstekend en helemaal bluesalbum van een groot muziekman die zo vaak ook andere muzikale invloeden opzocht. En van dat album hoorde je nu Blues Ain't Nothing. Blues is niet niks en zo is het maar net. In de 60er jaren was Rick Derringer lid van de band The McCoys en verantwoordelijk voor de hit Hang On Sloopy. Hij werkte later intensief met de broers Johnny en Edgar Winter en maakte deel uit van Steely Dan. En zo heeft hij van alles gedaan. Nu van deze Rick Derringer, Sorry for Your Heartache.

Johnny Adams kwam uit New Orleans. Hij had een enorm bereik met zijn stem en begonnen als gospelzanger ontwikkelde hij zich tot blues- en soulzanger. Zijn grootste hits eind 60er jaren waren Reconsider Me en Release Me. Je hoorde nu van hem Imitation of Love en dat komt van een album met songs van de bekende songwriter Doc Pomus. Zanger en trombonist Big James Montgomery speelt Chicago Soul Blues. Niet de traditionele blues voor een melancholische bui aan de bar, maar blues die je wil laten dansen. En met de nodige blazers lukt dat absoluut. Big James, als hij door de blues gaat, nu met LTS Blues.

En zo hoorde je naar Big James, zonder overigens de blazers die ik ook verwacht had, de song Since We've Been Together van Anson Funderburk en The Rockets. En deze Anson Funderburk mixt de Chicago en de Texas blues. Hij bracht op zijn 27e zijn eerste album uit, Talk To You By Hand. En in datzelfde jaar speelde hij bij de Fabulous Thunderbirds. Sindsdien komt hij met enige regelmaat met een eigen album. Gitarist Joe Beard groeide op met de Murphy Brothers, van wie één als Matt Guitar Murphy bekendheid kreeg. En zo rolde deze Joe Beard de blues in. Hij schoof in de clubs aan bij Jimmy Reed, B.B. King, John Lee Hooker en Muddy Waters en leerde zo de blues te spelen. Het album Dealin' nam hij vervolgens op met Duke Robillard en van dat album krijg je nu Joe Beard, You Don't Love Me Anymore.

she said that Eva was her name van de Engelsman Pete Alderton. En dat is een crossover tussen een singer-songwriter en een bluesman. Hij schrijft ook eerbetoon aan grote bluesers als Robert Johnson, Willie Dixon en Son House. Hij roept als Engelsman notabene de sfeer op van de Chicago Blues Clubs en van de katoenvelden in Mississippi met de juke joints daar. Bruce Breeze, zanger en mondharmonica blazer, maakte in 2000 de cd Sell the Laptop, verkoop de schoothond. En daarop staat veel eigen werk, maar ook enkele covers, zoals van Elmore James, Can't Hold Out.

En zo is het alweer bijna tijd om ermee op te houden. Nog één song tot het nieuws. Na 2 uur Let the Blues Get In. En die ene song, althans een stukje daarvan, komt van Nicoé Toussaint uit Zuid-Frankrijk. Hij is een vooraanstaand harmonica-blazer. En in 2017 kwam zijn eerbetoon uit aan mondharmonica-blazer James Cotton. Met een 8-man sterke band speelt Nicoé Toussaint de nummers van James Cotton. En dat doet hij bijna beter dan zijn idool. No Cutting Loose. Bedankt voor het luisteren weer. En graag tot de volgende keer in Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten...

0: agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze aflevering van Studio G. Vandaag draaien we voor u een non-stop versie. De reden hiervoor is dat ik niet in staat ben om naar de studio toe te komen om voor u live dit programma te presenteren. Vandaar dat u dit en komende uur kunt luisteren naar de beste muziek uit de Studio G. Wat mij gaat, graag weer tot de volgende keer en maakt er een hele mooie avond en nacht van. Dit is Studio G.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar.

0: van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

Later, welkom luisteraars in het tweede uurtje van Studio G. Net als vorige uur kunt u gaan luisteren naar een non-stop versie van dit programma, omdat ik vanwege omstandigheden niet in staat ben dit programma live te presenteren. Zodat u ook dit uur kunt gaan luisteren naar de beste muziek uit Studio G. Nog een fijne avond en nacht en graag tot de volgende aflevering van Studio G.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de 8e finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met

0: eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De mannen van deze band zaten allebei in de jaren 80, eind jaren 80 in de band Shotgun Messiah. Ze waren de oprichters van die band. Tegenwoordig werken ze weer samen, Zinny Zan en Harry Cody. De bandnaam heet Zan, / Cody. En ze vragen zich af wat er allemaal in de wereld gebeurt. Damn, zeggen ze dan. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar gaan we terug naar het album van de Foo Fighters. Dat heet Medicine at Midnight. En zometeen hoor je daarvan Love Dies Young. In de Oeknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Queensryche. Dat heet The Warning. Komt uit het jaar 1984 en je hoort zometeen ook Warning. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980 in de laatste week het titelnummer. The Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. The Warning en Kerosene. En Billy Morrison doet het tegenwoordig samen met Sally Erna van Godsmack. Je weet het wel. Je hoort straks Becoming in The Rock 13. En verder hebben we gewoon heel veel lekkere, nieuwe en vooral stevige muziek. Deze band komt uit Denver, Colorado. De band heet Chemist. En ze openen deze uitzending. Beneath the Skies.

Ze waren een tijdje weg, de band Von Groove. Inmiddels zijn ze weer terug. Vorige maand kwam een nieuwe album uit, het heet Born to Rock. Daarvan hoorde je Undefeated. En de Volcanics, ik zei het al, Beneath the Skies. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we voor de eerste keer hier in Schouten. Maar zometeen nog twee keer. Dat doen we gewoon vertrouwen met de Killer Classic. Daarin gaan we terug naar het jaar 2021. De Foo Fighters brachten toen een album uit. Dat album dat heette Medicine at Midnight. Wat ik gekozen heb? Nou, dat hoor je nu. Uit het jaar 2021 uiteraard. Killer Classic. Ik heb gekozen voor deze. Hij is lekker. Love Dies Young.

Van origine komt Varley Vera uit Mexico, maar ze woont gewoon in Amerika. Mexicaans-Amerikaans. Saccharine, daar zingt ze over. Volgens haar gif in je hoofd. En daarvoor hoor je de Foo Fighters van het jaar 2021. Madison at Midnight, zo heet het album. Je hoorde Love Dies Young. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bijna. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo. En de nummer 1 ook. De nummer 1 is van The Warning uit Mexico ook. En Kerosene. En de nieuwe binnenkomer is van een mooie combinatie. Het is van Billy Morrison. Die deed al een keer met Ozzy Osbourne. Dit keer doet hij het met Sally Erna. En Sally Erna kennen wij natuurlijk van Godsmack. Hoe het heet? Becoming...

0: Het zijn drie zussen uit Monterrey, Mexico. Net als trouwens Violent Vera, ook uit Mexico, origineel dan. Kerosene staat voor de eerste week op de nummer 1 positie. En nieuw binnen was het Billy Morrison samen met Sully Erna. Die kennen we van Godsmack. Je hoorde Becoming. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we wel terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1984.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht. Oekenal.
0: Warning inderdaad, zo heet het nummer van Queensrÿche. Het debuutalbum heette ook The Warning. En komt uit het jaar 1984. Het zou heel veel ruzie worden, vele jaren later.

Jared James Nichols, maar heerlijke blues rock, normaal gesproken. Running Hot hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1984. Dat deden met Queensryche, het album The Warning. Ik zei het al, ze maken ontzettend veel ruzie. Jeff Tate, die zei van nee, de bandnaam is dat van mij. En de andere leden zeiden nee hoor, de bandnaam is van mij. Nou goed. Inmiddels leven ze volgens mij weer in vrede samen. Zeker in het jaar 1984 toen het allemaal voor ze begon. Schout op een achternuurtje rock'n'roll muziek met daarin de vaste onderdelen zoals gezegd. Maar ook heel veel lekkere, stevige en vooral nieuwe muziek. Deze band die bestaat uit toch wel beroemde leden. En het is een supergroep om maar zo te zeggen. Michael Sweet bijvoorbeeld is er een van. Joel Hoekstra is er een van. En hoe noem je je band dan? Ja, dan ben je echt wel een grote man. En dan heb je echt wel een klein beetje trots. Dan noem je je band Iconic. Maar ze maken wel lekkere muziek. Dit is Cry No More.

0: Ze komen uit Zuid-Afrika. Ze komen regelmatig voorbij hier in Schouten vannacht. Want hebben ze nieuwe muziek uit, dan draai ik het eigenlijk altijd. Komen ze naar Nederland voor een concert, ben ik er eigenlijk altijd bij. Tenzij ik op vakantie ben natuurlijk, maar anders. Cedar en Into the Ground hoorde je. En daarvoor de band die zichzelf heel erg goed vindt. Maar dat is ook maar terecht ook trouwens. Iconic, zo hebben ze de bandnaam genoemd. En Cry No More. We gaan voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij nacht. Dat doen we met de showcase. De laatste week van het album Thin Lizzy uit 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij nacht. Showcase.
0: 4 weken lang besteden we altijd aandacht aan één album dat centraal staat. De afgelopen 4 weken was dat Thin Lizzy met het album Chinatown uit het jaar 1980. Heb jij nog leuke suggesties voor een album wat jij denkt dat centraal moet staan? Laat het even weten op mijn e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. In de laatste week een titelnummer. Hoe heet het?

4 weken lang stonden ze centraal. Thin Lizzy van het album Chinatown uit het jaar 1980. We waren toen in de laatste week en in de laatste week hoorde je titelnummer en dat heette Chinatown. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. We sluiten af met John Corabi, een hele bekende artiest, maar niet zo heel veel dat hij voorbij komt hier in Schouten benak, maar hij maakt gewoon heerlijke muziek. Hij heeft wel één probleem. Hij is zijn eigen vijand. Your own worst enemy. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog even het e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week. Doegie!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16, komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Diana Krall.